Zijn vreugde en vrees eindelijk nietig wordt voor mij. Elke afdraaipaikie ken ik, elke keer het ek verdwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rijkdom en roem. Net een skadu teen die muur. Wat ek is, is net genade.

Daar staan een loopplaatshuis onder die bloemkomst. Toegegroeid, vervallen, eenzaam en verlaat. Die naambord leeg al lang

Dit was Anthony Hopkins met Tara en Annie Kollig vanoggend. Open

0: 40% van Duitse mans sit. En ja, jy weet waarna ek verwys. Ouens, sit of staan jy? Fascinerende geskiedenis. Donderdagmiddag 1:00, 3:60. In Jonk klop ons aan by arbeidsterapeut Lize Visser oor fysieke oefening vir mense. Anderkant 60. Hubert, Leon en Lucas het al Caprivi to Cape fietstoer voltooi. Heidi hoor by Hubert oor hulle ervaring en wie daarby baat gevind het.
1: Die paai het net meer uitdagend geword, behalwe die feit dat die Kalahari Dino ons pak gegeet, het ons maar roet gesweet.
0: En in Afstof is die regisseur Sir Alfred Hitchcock in 1899 gebore.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Ons speel vanmorgen weer vir jou voelgeluid en jy moet raai wat die voelgeluid is. Iemand wat gesê het, een ruier, nog iemand wat reken is een masked yellow throat, een gaans. Het iemand hier so gesê, spreeuw of een hardida? Nee, vanmorgen is die antwoord, die correcte antwoord, die volle naam, is een witborskraai.
4: Elke woensdagochtend moet jy raai, van wat voel praat ons dan nou vanmorgen?
5: Ai, ai, die witbos kraai, vind aan een morsel baai, hoog gevlieg en laag geswaai, by die groot see omgedraai.
4: Op een wakker, weeksochende 7-9 op RSG, ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.
2: Of dit nou een KMVA-verwijsing is, een probleem met de werktuigkundige, een onrechtvaardige zwartlijsing of een onbestrede echtscheiding, Clientele Legal biedt professionele rechtsdienste aan alle Zuid-Afrikaners. Ons plannen is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hande was nadat hulle badkamer toe was. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Of daar is sweterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep, hard op kieme, sag op jou vel.
7: Die volgende episode bevat inhoud wat sensitiewe luisteraars kan ontstel.
2: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.

0: Dis Willem Botha. Hallo my hart. Hier in Spitstyd ook geluister na One Republic I Lived. Dis 20 minute voor 4 en ons is besig met wat's die vraag? Vroeger wat Karen my gevra het in watter jaar is 12 Augustus? En my antwoord is 2012. Jy moet die vraag voltooi. Reeds 'n paar goeie verbeeldingryke raaiskote ingekom, maar as ook 'n paar mense wat heeltemal in die kol is. Ons sal nou na van daardie SMS'e kyk. 45889 teen R50 elk. In watter jaar is 12 Augustus? En die antwoord is 2012. Wat is die vraag? Net hierna raak ons eers lekker rustig met een van Kanada se grootste sterre.
1: Donderdag aand op RSG se Hoor, reis ons terug na die musiek van twee onvergeetlike Suid-Afrikaanse stemme. Saam met my Jacques Arend luister ons na die klanke van Billy Forrest en Barbara Rey met geliefde treffers soos Tiny Bubbles,
2: Tiny Bubbles,
1: I Don't Wanna Play House,
3: I Don't Wanna Play House,
1: Funny Face,
3: Funny Face, I Love You,
1: Silver Threads and Golden Needles.

Diana Krall met Dancing in the Dark. Volgende is instrumentale en atmosferiese meesterstuk van een van die mees ikoniese musiekgroepe uit die Verenigde Koninkryk en dit is Sade met Mermaid vanaf hulle 1992 album Love Deluxe.

0: Sanne Daffel hier in Chill It Can Be.
1: Er is geen sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
0: Ian, wat het gebeur in die WAFCON-wedstrijd?
2: Ja, wel in die spanne wat nog steeds slaags is, daar is nog so 2,5 minuten se speeltijd oor, nadat die skeidsregter besluit het om 4 minuten extra tijd bij te voeg, maar die telling wat nog steeds

en heeft verlangen naar haar roep. Zijn hele zaterdagavond, het is volmaan. Laat mij dansen, dek ik wel dans. De zaterdagavond, het is volmaan. Laat mij dansen, laat mij dansen.

Das hy, baie welkom by Vastrap, lekker musiekprogram vandag, want daar's lekker rugby later, en alle liefhebbers van echt traditionele boeremusiek kan gerus nader skuiwe. Ons gaan begin daarmee, en meeste van die musikante en orkeste is nog steeds bedrywig, so dit is nie ou musiek nie, dit is onlangs opgeneem, maar dit is in die echt traditionele discipline. Ons gaan begin met Subhat Sitiese, daarna wil ek speel die Roosterkoek Sitiese, so twee Sitiese daar, en dan Vermaasdrif Wals, en dan ietsie lekker van Theo Slabbert.